Oscar, die begin nie altyd dadelijk nie, maar dit maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Het is toch ook iets waar ons het toevallig besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Ongelukkig kom ons daarom altyd tot de verhaal. Het hek waar ons dit ook ek nou dat alles wat gebeur het. Daar is ek dat sekere goed is wat ek wens ek omgekeer het. Maar die lewe werk is so nie, en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je voor dit alles wat verhaal van my beteken. Het is een ding is wat ek wil hee dat julle moet weet. Dat het Ubuntu is my level, Ubuntu is my level. Ubuntu is my level. Ubuntu is my level. Ubuntu is my level. Ubuntu is my kerk.

Soms is het net alsof ze weer stervier. De liever is er in de maat toch is het hier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat fatsoen maak. Plek voor plannen en verdromen gemak raak. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

weer is ze voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die is zijn broers, die is

Allee, nou toe, wat kan ek sê? Teens is lang nie meer met ons, maar sy musiek sal altyd bly. So ook hierdie groep, hulle is lang al nie meer op circuit, of hoe sal men sê, op musiekbedrijf nie. Maar hulle musiek bly voortleef vir altyd. Al by my, definitief, ne. Nou toe mense, julle moet een lekker kantoordag hê. Bly net hier waar ons is. En in die centrums waar jy luister, geniet saam met ons.

Daar loop een jachter dier elkeen se bloed, waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man,

bikkie grijze, ze staat die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eindelijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek denk ons kan al nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

as a gruesome war. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil horen.

raak jou en bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?

ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kei. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier sy broers, dier sy